0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Tijd, MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara 1 doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd draagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant, luister naar NRM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Ja, een beetje positiviteit in de ochtend. Ja, geef het maar op. Het heeft toch geen zin. Geef het maar gewoon op. Casey en... Even, nog voordat we begonnen zijn eigenlijk.
1: Het wordt niks vandaag.
0: Nee, het wordt helemaal niks. Daar, in ieder geval. Casey en de Sunshine Band hoorde je. En Give It Up hier op MFM. Tijdens het Goedemorgen, Vee. Goedemorgen allemaal. Hallo allemaal. Kijk naar buiten.
1: Het zonnetje schijnt.
0: Ja! Hier zijn de violen. Het is 9 mei alweer.
1: Ja.
0: Time flies, hè?
1: When you're having fun.
0: Yes. 9 mei. En morgen is het zover, hè?
1: Ja, het is echt zeker. Wat is zover? Moederdag?
0: Ik weet niet of je het door hebt. Maar morgen hebben we moederdag.
1: Ja.
0: Ja, dus daarom. Dus moet je even in de gaten houden.
1: Ja, ik dacht misschien heb jij al ideeën voor mijn moeder. Want ik heb nog niks.
0: Jij hebt nog helemaal niks?
1: Nee.
0: Ja, maar je kunt altijd langs het tankstation gaan. Even...
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee?
1: Ja, tankvullen, dat zou ze wat meer worden.
0: Tankvullen, ja. Want dan heb je echt iets voor je moeder over. Ja. Ja, nou maar goed. De stemming zit erin. Overigens, Goeie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben nog niet Anke hier in de studio.
1: Die komt wel.
0: Maar die moest... Die was vannacht schijnbaar niet helemaal fris. Die is wat later opgestaan vandaag. Ook Jeffrey's...
1: Ik weet niet wat het is.
0: Jeffrey is ook afwezig. En dus dat. Dus moeten wij het maar gaan doen.
1: Ja, nou, komt goed.
0: Nou, wij zijn fit, hè?
1: Ja, maar ik wel.
0: Ja, ik ook trouwens.

0: Waar hoor je dat dan terug, hè? Beginnen met de Doobie Brothers en daarna overschakelen naar Toto.
1: Heerlijk.
0: Wauw. Alleen hier, bij het Goedemorgen Café. Goedemorgen, 9 mei en het is zaterdagochtend en de zon schijnt, hè?
1: Heerlijk.
0: Even over jou.
1: Over mij.
0: Ja, laten we maar meteen ter zake komen.
1: Ja, ver,
0: Where did you go last time? Last month, laatste half jaar. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hoi, ik ben Romy. Leuk kennis te maken.
0: Goeie, want jij bent op vakantie geweest en je dacht, nou, dan neem ik er ook van. Ik ga 2,5 jaar weg. Of ja, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, nee, ik dacht, ik ga even Europa ontdekken.
0: Ja, waar ben je allemaal geweest?
1: Eerst naar Porto in Portugal.
0: Ja,
1: en toen naar Terschelling, dat is nog in Nederland.
0: Ja. Ja. Ik ken mijn topo wel.
1: Oké. En toen naar Erki.
0: Nou, dat
1: daar
0: ik wel
1: ga
0: af.
1: Je al, hè? Ja.
0: Ja, ik heb wel foto's gezien trouwens, volgens mij, toch?
1: Denk het wel, toch?
0: Ja, wel, volgens mij heb je... En dat ik dan meteen wegklik van, nou, die trut wel, die gaat op vakantie en dat soort dingen.
1: Oké, ik zal je even meteen lekker slecht laten voelen. In Erki was ik om mijn oma uit te strooien.
0: Dus, dat is... Ja, dat is...
1: Was allemaal minder. Heel fijn, overigens. Ja, okay. Maar bijzonder ervaring.
0: Ja, dat snap ik. Maar, en nog meer plekken?
1: Ja, toen ben ik nog naar Duitsland geweest.
0: Het gaat maar door.
1: Ja, ja. En nou is het nog ergste. En dan ga ik dus aankomende week weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: En heb je nog een contract bij je baas? Of,
1: ja, ik mag nog blijven werken. Ze vinden me nog leuk genoeg.
0: Jezus, ongelooflijk. Maar dat betekent wel dan straks dat je weer 2,5, 5 jaar geen vakantie meer kan opnemen.
1: Nou is het over.
0: Is het over, hè?
1: Geld op.
0: Op, ja, ook dat.
1: Ja. Ja,
0: maar vrije dagen ook dan.
1: Nou, het valt dus nog mee.
0: Oh, het valt mee, oké. Okay.
1: Efficiënt plannen heet het.
0: Ja, ja. Oké, nou goed. Ja, hoe was je week trouwens?
1: Mijn week was hartstikke goed. Helemaal prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja? Gewoon
0: nog een uitschietertje dat je denkt, nou, dat is wel het vermelden, het vernoemen waard.
1: Ik heb

0: The Manhattans.
1: Wat een lekkere vibe.
0: Ja, lekker Motown muziek. Over Motown muziek gesproken, ik heb hem gezien.
1: Wie?
0: De film.
1: De film, ja.
0: De film. Je weet waar het ook over
1: gaat? Absoluut niet.
0: Michael.
1: Oh, die film.
0: Die heeft natuurlijk ook bij Motown gezeten toen hij nog bij de Jackson 5 was. En dat is echt.
1: Ja, ja.
0: En het wordt dat in de film wordt dat ook belicht, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Er is trouwens over die film heel veel kritiek. Even, laten we dan even daarop door verder gaan.
1: Ja.
0: Want heel veel mensen zeggen, ja, al die rechtszaken, het wordt allemaal buiten beeld gelaten. Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is inderdaad wat je hoort, ja.
0: En dat is allemaal gezeur. En dat zeg ik niet als fan van Michael Jackson of zo. Maar de film stopt in het jaar 1988 als een single van Bad komt dan uit, zeg maar. Ja, dus mm-hmm. I'm bad.
1: Ja, die ken ik.
0: Daarmee ga je zeg maar de aftiteling in, zeg maar. En daarna houdt het op. En het heeft niet te maken met het feit dat ze die rechtszaak en al dat gebeuren niet wilden belichten. Want dat wilden ze eigenlijk wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is een uitspraak geweest in 1993. Ik leg het even goed uit.
1: Ja, okay,
0: want ik doe even rechtszetten. Er is een uitspraak in 1993 geweest waarbij een gezin en een jongetje die daar destijds sliep. En die heeft daar rechtszaken om gehad en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: En daarin in die uitspraak is besloten dat in het vervolg van allerlei films en weet ik wat, die dat gezin niet meer vermeld of in beeld gebracht mag worden, zeg maar, in verhalen of weet ik veel wat.
1: Okay.
0: Dus de mensen die film aan het maken waren van Michael, die konden niet verder gaan dan 1993, want dan komen die mensen in beeld. Want die rechtszaken gaan dus over dat gezin, over die familie. Daarom zijn ze gestopt met 1988. Daarvoor is natuurlijk ook geen zonneschijn altijd, want de vader Jackson was natuurlijk geen schatje.
1: Absoluut niet.
0: En dat wordt echt enorm goed in beeld gebracht. En ik vind die acteur ook fantastisch, want als je die aankijkt, dan denk je al wel, jij bent een monster.
1: Oké.
0: Ja, dat is.
1: Nou, goede uitleg.
0: Maar nu ben het effect van die film is dat je de hele week daarna rare geluidjes maakt.
1: Wat?
0: Ja.
1: Is dat
0: mensen gewoon via de WhatsApp mij begroeten met.
1: En je weet zeker dat je niet een of andere ziekte hebt opgelopen, toch?
0: Nee, ik heb geen ziekte. Ik heb ook geen cruiseschip gereden.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Dus nee, dit is dus dat. Maar het zijn wel de mensen die dan ook die film hebben gezien die dan zomaar aanspreken. Dus daar kan het ook aan liggen natuurlijk.
1: Oké.
0: Anke is nog steeds niet aanwezig. Die is nog steeds... maar goed, in ieder geval, die is nog steeds. Ja, die komt wel deze kant heen, toch? Of niet? Heb ik het nou verkeerd begrepen of niet?
1: Nee, die komt nog eraan.
0: Die komt wel, oké. Maar goed, jij gaat zo meteen het nieuws brengen. Is er nu al een tease aan bericht dat je zegt van nou, dan ga ik even teasen?
1: Ik ga het over het kabouterpad hebben.
0: Oh.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
7: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
8: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Mijn naam is Roy de Haas. Een vrachtwagenchauffeur is flink in de fout gegaan in Vught. In Vught op de N65 is deze week een vrachtwagenchauffeur flink door de mand gevallen tijdens een politiecontrole. De APK was verlopen, het voertuig was geschorst en de chauffeur reed zonder bestuurderskaart. Ook bleek de tachograaf verouderd. De vrachtwagen mocht niet verder rijden en is naar een herstelplaats gebracht. Reparatie rioollek N65 uitgesteld. De reparatie van een lekkend riool onder de N65 in Helvoort gaat voorlopig niet door. Volgens waterschap De Dommel is de klus ingewikkelder dan gedacht. Daarom komt nu eerst een tijdelijke oplossing waarbij het lekkende water wordt opgevangen. Wanneer het probleem definitief wordt opgelost, is nog niet bekend. Taakstraf geëist voor verduistering bij tennisclub. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen een man uit Vught die ruim 450.000 euro verduisterde bij tennisvereniging Wolfsbos. De voormalig penningmeester gebruikte het geld voor goksites en cryptoplatforms. Ook is een voorwaardelijke celstraf geëist. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En het kabouterpad in de Maashorst is nu toegankelijker. Het vernieuwde kabouterpad in de Maashorst is heropend en het wandelpad is nu geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en scootmobiels. Daarmee kunnen meer mensen genieten van natuur en samen kabouters gaan zoeken. En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
8: DTV weer.
0: Vanochtend komt op enkele plaatsen eerst mist voor en werden ze op de meeste plaatsen veel zon. Het blijft droog en er waait een zwak tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag is vooral in het noorden bewolking en elders schijnt de zon ook. Het is vrij warm en met ongeveer maximum temperatuur van 18 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden hier in het zuidoosten van het land.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen knooppunt Del en Meteren.
8: Noordoost-Brabant.

0: Tonight hoorde je een San Milieu hier op MFM tijdens het Goedemorgen TV. We probeerden zojuist Walter van Geffen te bellen.
1: Dat lukte niet.
0: Net zoals de vorige keer. Ik stel nog je krijgt nog één kans. En dan we gaan gewoon live bellen. Kijken of dat hij nu opneemt.
1: Fingers crossed.
0: Jij hebt echt het fingers crossed hier nu.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dit wordt hem niet hoor.
1: Oh nee.
0: Nee, dit wordt hem niet.
1: Oh jee. Ja, dan moeten we dan doen?
0: Ik heb hier alles klaar. Zijn confettikanon.
1: Ja, ik zie het.
0: Ventilator.
1: Ja.
0: Rookmachine.
1: Het was één groot feestje.
0: Lasers.
1: Ja.
0: Grote lichtshow.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hey, ik ben Walter. Ik ben er even niet. Maar spreek na de pieptoon je boodschap in. Een melkje terug.
0: Boodschap. Goed. Dat is zo jammer dit toch, of niet? Ja. Nou. Maar ik ben wel blij, hè?
1: Ik ben blij.
0: Ja, hartstikke blij.
1: Ik ben hartstikke blij. Is er nu...

0: hadden deze heel slim, de jongens van Intwine. Ze deden mee aan het tweede seizoen van Idols destijds. Mm-hmm. De eerste seizoen was natuurlijk gewonnen door Jamai Loman met... Step right up, walk right in. Nou, die dus. Ja. Ik moet niet gaan zingen, ik ben meter in plaats aan gaan aankondigen. Mm-hmm. Maar goed, in ieder geval, Intwine deed dus mee. Maar die hadden al bedacht van tevoren, wij gaan best misschien wel goed scoren. Maar net op het moment dat iedereen denkt, ja, die gaan winnen, stappen wij er gewoon uit.
1: Oh.
0: Ja, en dat was een marketing truc. Zijn weerga niet kende. Want iedereen had het er natuurlijk over. Dus dat. Het was het seizoen waar Keep the Soul Alive Boris volgens mij daarna weer won.
1: Oh jee, die naam ken ik wel.
0: Of is dat van Voice? Ik weet even veel.
1: Boris is van Idols.
0: Is hij van Idols?
1: Denk het wel. Dat zeg maar namelijk...
0: Keep the Soul Alive. Het is toch van The Voice?
1: Ja, maar Boris is van Idols. Nee, ik ga het opzoeken.
0: Ga het even opzoeken anders. Ja, ga het even anders even opzoeken. Is heel belangrijk. Wij gaan zometeen ook Peter van der Wijs even opzoeken.
1: Oh, dat is leuk.
0: Even kijken wat er in de bibliotheken gebeurt hier in Noord-Zuid-Brabant. De NOBB aan de lijn.

0: Lekker op het terrasje. Lekker even zitten. En dan heb je een... drink jij tegenwoordig? Stelts is tegenwoordig helemaal hip, toch? Of niet?
1: Is wel inderdaad helemaal hip.
0: Is Stelts de parallel van vroeger bij mij in tijd, de breezer?
1: Denk het. Nee. Breezer. In ieder geval, breezer voor mij was als je 16 bent, begint met drinken.
0: Ja?
1: Ja, nee. Stelts is
0: voor de professionele drinken, zeg maar dan.
1: Is zeg maar voor degene die denken, ik ben te cool voor bier.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Wat ben jij eigenlijk voor drinken, Peter?
2: Oh, sorry, ik spreek helemaal niet aan de volger. Dus,
0: nee, maakt niet uit. Wat drink jij al op een feestje?
2: Op een feestje? Ik drink nooit alcohol.
0: Niet?
1: Wow.
2: Zo. Nee, nooit. Dus okay. In ieder geval niet.
0: Ja.
2: Dus dan is het vooral Cola Zero, denk ik.
0: Kaart en de Cola Zero. Oh ja, oké, okay, dat kan
2: ja,
0: ook.
2: Precies.
0: Ja, nou, we gaan je even aankondigen, dames en heren. Peter van der Wijs zometeen, want ja... We hebben hem aan de lijn en dan gaan we even babbelen over al die dingen die ze bij de NOBB of zowel de Oost-Brabantse Bibliotheek gaan doen.

0: Peter van der Wijst. Het is,
1: goedemorgen allemaal.
0: Staat rond, de zon schijnt. En wat gaan we beleven in die bibliotheek?
1: Ik licht er zo even een paar dingen uit die de komende weken gaan gebeuren. Maar eerst even over vanavond. Want ik denk dat jullie uitzending er al aandacht aan hebben besteed of nog gaan doen. Vanavond is een pas in de heet en Nothing Else Matters.
2: Juist.
0: Ja, we hebben de vorige keer hebben we dat natuurlijk, vorige uitzending hebben we dat ook besproken. En we zijn van plan om zo meteen een surprise call te gaan doen. En al die gestreste mensen eventjes te laten rusten, zeg maar. Maar goed, vertel.
1: Ja, want vanavond is dan die optreden voor het goede doel, voor de winterambulance. Er is ook een veiling aan verbonden, Nothing Else Matters. Mm-hmm. En wij als BIEB hebben ook een bijdrage geleverd aan die veiling. Dus je kunt bieden op een activiteit van ons.
0: Oh, leuk.
1: Ja, en dat ze binnenkort komt... ik sta buiten, dus het is een beetje lawaai.
0: Nee, we horen het goed.
1: Oh, gelukkig. En binnenkort komt Auke Hulst naar de BIEB in Os. Oh. Dus een schrijver, een bekende schrijver, een Nederlandse schrijver.
0: Ja.
1: Komt op 4 juni in Os.
0: Ja.
1: En we hebben... Je kunt bieden op hem.
0: Oh.
1: Dus je kunt bieden op een meet and greet met hem.
0: Ja.
1: Voor die veiling. Ja. Dus dan kun je kunt hem ontmoeten. Je krijgt ook nog eens gratis dan zijn laatste boek. En 2 vrijkaartjes voor die avond.
0: Oh, leuk.
2: Wow.
1: En volgens mij staat hij nog steeds op een startbod van €25.
0: Oh, dus
1: ik zou toch...
0: Even wat meer doneren, toch?
1: De luisteraar wel aansporen om misschien toch even te kijken op die website. Want voor €25, liever iets hoger, kun je een meet and greet met hem winnen. Plus een boek, plus 2 vrijkaartjes, plus 2 kaartjes.
0: Ja, en waar vind je dat dan terug, hè? Daarom, ja. Nee, nothingelsematters.nl, daar moet je natuurlijk zijn voor de veiling.
1: Ja, en er staan nog veel meer leuke items waar je op kunt bieden, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, activiteiten die de komende week in de BIEB zijn. Ik licht er even een paar uit. Komende dinsdag in Uden is er een kunstlezing. Van Emma Fitzgerald. Is een kunsthistoricus.
0: Ja.
1: En die gaat vertellen over Gerard van Honthorst.
0: Ja.
1: Dat is een schilder. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar, er is een schilder uit de 17e eeuw. En daar gaat zij over vertellen.
0: Okay.
1: Dus het is een nieuwe serie kunstlezingen. En die in Uden is de eerste weer.
0: Ja.
1: En die begint om 19:30.
0: Okay.
1: Dus speciaal voor de kunstliefhebbers.
0: Kunst, ja.
1: Die is dinsdag in Uden. En komende vrijdag in Os is er weer een bijeenkomst van het Regenboogcafé.
0: Oh.
1: En die komen 1 keer in de maand samen. Speciaal voor de LHBTI. QA plus gemeenschap in Os.
0: Je moet voor de alles opnemen.
1: Ik ben al blij als het weer als ik ze allemaal weer goed heb, die letters. maar goed, voor de queer gemeenschap is dat. Die komen 1 keer de maand samen in het Warenhuis in Os. Om gezellig te kletsen.
0: Ja.
1: En dat is elke derde vrijdag van de maand. Dus die komen vrijdag weer samen van 7 tot 9.
0: En daar is iedereen bij voor welkom natuurlijk weer. Toch?
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, dat ook zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En er zijn zomaar even 2 activiteiten. Dus er gebeurt nog veel meer de komende week.
0: Uh-huh.
1: Maar dan moeten de mensen maar even op de website kijken.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus, en de website is www.nobb.nl. Daar moet je en dan /activiteit, toch?
1: /activiteiten, ja klopt.
0: Oké, okay. Okay, nou mag ik jou bedanken, beste Peter?
1: Ja, nee, graag gedaan weer. Dus gaan jullie vanavond nog naar Heesen naar de Pas dan?
0: Wij gaan zeker feest vieren.
1: Ah, leuk. Gezellig. Ja.
0: Goed,
1: ja, dat is de groeten van mij. Ik ben er niet bij.
0: Zullen we gaan doen, inderdaad. Ik zou zeggen, ga kaart aan de Cola Zero.
1: eerst moet ik nog werken vandaag.
0: Oh,
1: maar dat komt wel goed.
0: Maar je kunt tijdens werk ook Cola Zero drinken, hè?
1: Ik denk de hele dag door Cola Zero.
0: Daarom. Dus het komt goed. Nou, dankjewel Peter. Tot de volgende keer, hè?
1: Oké, doei.
0: Doei.
2: Dag Peter.
0: En nogmaals, als je wilt nalezen de activiteiten die we net hebben benoemd, dan kun je dat doen op nobb.nl/activiteiten. En daar staat alles wat Peter zojuist heeft verteld. Mm.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
3: Hop, gasten, hop, flitsmeister.
2: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Ik heb altijd bij Taylor Swift het idee dat er iemand op het podium gaat staan. En dan zegt, nee, deze prijs is niet voor jou. Die moeten we aan iemand anders geven.
1: Dat was maar één keer.
0: Ja, dat is meerdere keren gebeurd. Dat is twee keer gebeurd zelfs.
1: Twee
0: keer gebeurd. Ja, niet door dezelfde persoon. Kanye West was de eerste die dat deed. Mm-hmm. Want die vond namelijk dat Beyoncé toen prijzen moest winnen. En daarna is er een actrice geweest. En die heeft als grap, als wijze van grap gezegd. Nee, deze prijs die moeten we aan Kanye West geven.
1: Oh, slecht grap.
0: Taylor Swift is bij awardshows echt tegenwoordig bang om op het podium te komen om een prijs op te halen. Want wie weet wordt hij uit de handen gisteren iemand. Nou dan, dus Anke!
2: Ja,
0: hallo!
2: Hoi!
0: Goedemorgen, je bent er!
2: Ja. Maar heel goed wachten is lekker, hè?
0: Oké, Fiona, dames en heren. Je moet eventjes bijkomen met deze uitspraak. Maar kun je er één keer herhalen?
2: Nee hoor.
0: Nee.
2: Nee, niets voor omletten.
0: Maar ja. Het was vannacht...
2: Nee, ik had gewoon een hele slechte nacht.
0: Ja. En was het net zoals bij Jeffrey?
2: Nee hoor. Nee, echt gewoon niet in slaap kunnen komen.
0: Niet in slaap kunnen komen, oké. Okay. Ja, dat kan gebeuren inderdaad.
2: Nou, dus die wekker van 7:15 heb ik netjes uitgezet.
0: Ja.
2: Want toen sliep ik net een uur of 1:30, 2 denk ik.
0: Oh, en toen... je had dus wel op tijd kunnen komen.
2: Ja. Nee, het juiste correcte antwoord is wat vervelend voor je.
0: Oh ja, sorry.
2: Goed, dat heb je gedaan. Heel veel empathie. Dank je.
0: Nou, goedemorgen. Het is zaterdagochtend, 10:00 inmiddels. En dit is voor jou dan... Ja,
2: Je bent er gewoon. Ik heb gewoon het eerste uur overgeslagen.
0: Oké, dan heb je heel wat gemist natuurlijk.
2: Ja.
0: Walter van Geffen trouwens ook, die hebben we ook gemist. Want die nam wederom eens een keer
2: niet op.
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
2: Oh,
0: ja.
2: Hij heeft bevestigd, want ik heb natuurlijk ieder... Oh, hij hebt me net...
0: Ja, ik ben het helemaal vergeten, werden. Ja, dan ben ik ook nieuwsgierig. Ik heb de voicemail ingesproken.
2: Ik ben het helemaal vergeten door alle hectiek. Het spijt me zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja, daar hebben we
2: niks. Dan zullen we toch eens goede afspraken
0: maken. Ja, want hier hebben we echt niks aan. Goedemorgen, dames en heren. Het is zaterdagochtend en het is 9 mei.

0: Alternate, en het wordt wel je idee, de studio wordt afgebroken. Goedemorgen. Anton, jij weet ook een entree te maken, zeg. Het breekt de microfoon.
1: Kom even binnen.
0: Ja, inderdaad. Anke, je hebt Anton meegenomen.
2: Ja, zeker. Gezellig, ja, hè?
1: Dat moet je nog maar
2: afvragen. Nou, moet je ja zeggen.
0: Ja, Anke. Ja, is heel gezellig. Ja, natuurlijk is het gezellig. Ja. Maar waarom heb je Anton van Bakel meegenomen?
2: Omdat hij in de app van Pinksterfeesten reageerde op... Ik heb morgen nog wel ergens 10 minuten vrij in het programma van het Goedemorgencafé. Wie komt er iets vertellen over Pinksterfeesten?
0: En, dat, en jij bent...
2: Hij was degene die inderdaad 7 keer zei... Ik.
0: Waar?
1: Ik had jou zo lang niet meer gezien en gesproken.
0: Dat klopt, de laatste keer dat wij elkaar gesproken hebben. Dat was vorig jaar geweest.
1: Over Stapril en zo, dus dacht...
0: Ja.
1: Leuk om even bij te kletsen.
0: Nou, dat gaan we inderdaad doen. Maar jij bent met een doel. Je gaat iets vertellen over Pinksterfeesten.
1: Ik ga de vragen zelf stellen. Ik denk, ik draai er al even op, maar het is niet gelukt.
0: Nee.
1: Maar inderdaad.
0: Dat is even
1: zo ging het in onze WNFM-tijd een beetje.
0: Wij hebben samen radio gemaakt. God weet hoe dat is voor elkaar. Heel lang geleden. Maar Anton, ja inderdaad. Het principe is dat ik de vraag stel, jij antwoordt. Oh. Waarom
1: focus?
0: Pinksterfeesten, vertel. Ja. In welke rol ben je dan?
1: Ik kom voornamelijk even het darttoernooi promoten. Dat is
0: oh ja.
1: Dat doen we dit jaar voor de 5e keer namens Stichting Pinksterfeesten.
0: Ja.
1: En dat is altijd de tweede Pinksterdag.
0: Ja, we hebben jou daarvoor al een tijdje geleden volgens mij gesproken. Of was dat een ander dag?
1: Ik denk dat dat de vorige editie was. Vorig jaar. Dat is alweer een jaar geleden.
0: Is dat alweer een jaar geleden?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja.
0: Time flies when you're having fun.
1: Yes.
0: Maar goed, dit jaar weer een... Want het bevalt dus nog steeds. Het wordt steeds groter, dat dacht denk ik, of niet?
1: Het is wel inderdaad een hype. Maar we zien wel dat we er flink aan moeten trekken... om de deelnemers ook wel daadwerkelijk naar Nistelrode te trekken. Dus vandaar dat ik ook even hier aanschuif.
0: Wat kunnen we verwachten bij het darttoernooi?
1: Nou, de opzet is, net als voorgaande jaren... dat we rond 10 uur beginnen met een opwarmtoernooi. Dat is een 170 toernooi, zoals dat in de volksmond heet. Dat is gewoon voor de gezelligheid en een beetje warm worden. En dan om 1 uur beginnen met het hoofdtoernooi. En dat is 5-1 in pools speelt men dan. Zodat je altijd 4 wedstrijden gooit op een dag minimaal. Ja. Als je verder komt natuurlijk meer.
0: Ja, oké. Okay. Ik weet dat jij zelf ook een vervent darter bent. Wat is nou...
1: Briljant.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, het is niet dat je het gisteren bent begonnen met darten.
1: Nee,
0: klopt. Kun jij een... Wat is jouw manier om een wedstrijd te kunnen winnen? Wat is jouw truc of is jouw geheim...
1: De vorm van de dag is heel bepalend. En probeer je zenuwen in bedwang te houden. Dat is het allerbelangrijkste. En vooral de dubbel gooien. Dat is, dat is waar het om gaat.
0: Kun jij ook echt gericht gooien van... Oké, want je bent aan het rekenen van wat heb ik nodig... Ja, of nee, om snel uit te kunnen komen. Ben je daar ook, kun je dan ook gericht gooien op een bepaald beeld?
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, gelukkig wel. Meestal.
0: Ik moet niet meedoen, want ik heb sowieso geen vaste hand. Maar goed, ik tril alle kanten met mijn hand. Maar goed, ik ben op de reis. Dat is verschrikkelijk, maar goed. Nee, maar wat is het verschil? Want dan vraag ik mezelf af, wat is het verschil tussen... Hè, jij zegt recreant ben jij dan, hè? Maar noem eens zo'n Van Gerwen of een... noem maar grote namen op in het dartwereldje. Wat is daar het verschil aan? Waaraan kun je zien dat... dat zijn echt professionals. Ja, die winnen alles of...
1: Ja, vooral dat.
0: Ja, maar hoe komt dat dan? Dat moet toch een truc achter zitten?
1: Ja, het is gewoon talent. Die hebben meer talent en misschien meer trainingsarbeid die ze erin stoppen, weet ik niet.
0: Ja.
1: Begint wel met talent, denk ik.
0: Ja, want ik ben zo'n sceptisch persoon. Dus excuus bij deze. Dan zeg ik, ik heb hartstikke hard getraind en dan staat daar een man met 300 kilo aan lichaamsvet, te doorgooien.
1: Dat wordt wel steeds anders, gelukkig.
0: Ja, dat wel. Klopt, ze worden steeds dunner. Dat is me ook opgevallen.
2: Maar, en steeds jonger.
0: Ja, waarom is dat? Omdat oude mensen trillen? Of hoe moet ik dat dan...
1: Nee, dat denk ik niet. Maar nee, mensen zijn zich steeds meer bewust van dat het met de levensstijl zoals het vroeger in de jaren 90 ging, dat je het niet lang volhoudt, zeg maar.
0: Nee,
1: dus dat je ook wel moet zorgen dat je een beetje fysiek gezond blijft en goed op je voeding let. En dat wordt steeds belangrijker om mee te kunnen doen met de topspelers.
0: Dan heb ik nog een vraag even over de topspelers. Want dan komen we daar weer terug op Nistelrode, zeg maar. Maar... Ik heb begrepen dat met nieuwjaar is er altijd zo'n darttoernooi, zo'n van de PDA, of hoe heet dat dan?
1: Dus, je hebt twee bonden in het darten, twee werelden eigenlijk.
0: Ja.
1: Aan de ene kant de BDO, dat is van oudsher de Engelse dartsbond die wereldwijd verleden heeft, of had eigenlijk. En daar tegenover staat de PDC.
0: Ja.
1: Dat is op dit moment de grootste bond met de meest professionele toernooien.
0: Want een tijdje geleden gingen die topspelers die gingen van de ene bond naar de andere bond.
1: Dat is al lang geleden. Dat kunnen we gerust geschiedenisboeken noemen inmiddels.
0: Oké, bedankt.
1: Sorry.
0: Oké, maakt niet uit. Oké, dan gaan we terug naar Nistrode. Heeft Nistrode dat darttoernooi, kun je dat ook zien als een opmaat naar een kwalificatietoernooi? Of is het gewoon een op zich losstaand?
1: Het is gewoon een open toernooi op één dag. Het is een eendaagse evenement.
0: Ja.
1: Er staat een prijzenpot op van €1500. Dus de totaal prijzengeld is €1500. De winnaar gaat naar huis met €500.
0: Lekker.
1: Dus als je een beetje een pijltje kunt gooien, is zeker de moeite waard om je kunst ten tonele te komen spreiden.
0: Tweede Pinksterdag, hè?
1: Tweede Pinksterdag.
0: Hoe laat?
1: Het hoofdtoernooi begint om 1:00. De deur is open vanaf 9:30. En 10:00 begint het opwarmtoernooi.
0: Zijn er hier in de regio, waarvan je weet, lokale talenten, dat je denkt van, nou, let daar even op?
1: Ja,
0: Antoine van Baken natuurlijk. Maar
1: die niet vergeten. Nee, ja. Gino Vos uit Os is, die heeft het WK al eens 2 keer meegedaan.
0: Oké. Okay.
1: En Mado van Engelen vind ik altijd een speler die niet echt doorbreekt, maar wel enorm veel potentie en talent heeft. Mm-hmm. Er zijn de legio Levi Vrouwenvelder, ook een Osse jongen. Won afgelopen week nog een development tour, een groot PDC-toernooi, zeg maar. Ja, we hebben redelijk wat talent in de regio.
0: Oké, okay, dus ja, ook voor de toeschouwer is het echt wel interessant om naar te gaan.
1: En het is tijdens Pinksterfeest, dus je kunt ook nog even lekker buiten het terrasje op. En
0: ja.
1: Dat is het voordeel.
0: Ik wil wel even dingen even testen, want ik weet niet of

0: mensen die leven ervan, dat ze dat goed kunnen. Ja, dat zal wel een vak zijn.
1: Ja, oké. Okay. Nogmaals, tweede Pinksterdag. Waar moeten mensen zich aanmelden dan?
0: Dat kan, dat is een heel goed tweede vraag.
1: Ja, weet ik.
0: Op www.odfdarts.nl. Daar staat een linkje naar de website van Pinksterfeest. Daar kun je inschrijven. Wij organiseren dit jaar namens ODF Darts. Mag ik misschien heel even aanstippen. Er zijn een nieuwe vereniging opgestart met een paar mensen om wat grotere toernooien neer te gaan zetten in de regio. Dus niet alleen Pinksterfeesten, maar wat meer. Dus hou dat in de gaten.
1: Dus even aanmelden via pinksterfeesten.nl of...
0: Of odfdarts.nl. Kan allebei.
1: Duidelijk, duidelijk. Goed, Anke.
2: Ja.
1: Ik wil best doorpraten over die Pinksterfeesten.
2: Ja.
1: Zullen we het dadelijk even doen?
2: Zullen we doen.
1: Dan dadelijk zometeen meer over
0: de Pinksterfeesten.
1: Graag gedaan, Anton. En jij ook bedankt trouwens.
0: Graag gedaan.
1: Dat is ook wel belangrijk. Ja. Goedemorgen allemaal, dit is zaterdag en dit is het Goedemorgen-V met straks meer informatie over die Pinksterfeesten in Nistelrode.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
6: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Mijn naam is Roy de Haas. Een vrachtwagenchauffeur is flink fout gegaan in Vught. Een vrachtwagenchauffeur op de N65 in Vught is deze week flink door de mand gevallen tijdens een politiecontrole. De APK was verlopen, het voertuig was geschorst en de chauffeur reed zonder bestuurderskaart. Ook bleek de tachograaf verouderd. De vrachtwagen mocht niet verder rijden en is naar een herstelplaats gebracht. Uders College haalt bijna 12.000 euro op. Leerlingen van het Uders College hebben bijna 12.000 euro voor de stichting Het Vergeten Kind opgehaald. Ze fietsten daarvoor van Uden naar Maastricht en weer terug. Na een tocht van in totaal zo'n 280 kilometer werden de leerlingen vrijdag feestelijk onthaald op school. Een taakstraf geëist voor verduistering bij een tennisclub. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen een man uit Vught die ruim 450.000 euro verduisterde bij tennisvereniging Wolfsbos. De voormalig penningmeester gebruikte het geld voor goksites en cryptoplatforms. Ook is een voorwaardelijk celstraf geëist. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het kabouterpad in de Maashorst is nu toegankelijker. Het vernieuwde kabouterpad in de Maashorst is heropend. Het wandelpad is nu ook geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en scootmobiels. Daarmee kunnen meer mensen genieten van de natuur en samen kabouters gaan zoeken. Dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
9: DTV Weer.
10: Vanochtend is er op de meeste plaatsen veel zon. Het blijft droog, er waait een zwak tot matige wind uit het oosten. En vanmiddag is er vooral in het noorden van het land bewolking. En de rest van het land heeft dan lekker last van die zon die dan schijnt. Het is vrij warm met ongeveer een maximum temperatuur van 18 graden in het noorden... tot aan ongeveer 22 graden hier in het zuidoosten van het land.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. Dit weekend is de A2 tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn weer dicht. A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. 10 minuten extra. Ook de A12 in de richting van Den Haag is afgesloten tussen Utrecht en Gouda. De A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten heb je een kwartier vertraging nu. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Noordoost-Brabant

0: En eigenlijk hebben we daar ook niks meer van gehoord. Jenny B hoorde je en I Wanna Get Your Love. Een soort van One Day Fly uit de jaren 90 was dat. We gaan even verder met het volgende. Want we, ja, Anton van Bakel was natuurlijk hier om te promoten voor het darttoernooi tijdens de Pinksterfeesten. Mm-hmm. Maar Anke, welke pet heb je nu op? Want
1: ik heb nou maar even mijn Pinksterfeestpet opgezet.
0: En je t-shirt er trouwens ook.
1: Ja, dat denk ik vanmorgen voor de volledigheid doe ik dat.
0: Ja, maar het is radio, hè?
1: Dat weet ik.
2: Maakt niet uit.
1: Het is de sfeer. Ja, het is de sfeer.
0: Ja, het moet, ja, ik voel ook inderdaad dat het nou anders is dan anders.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar goed. Anke, nou, vanuit de hoedanigheid van de Pinksterfeesten. Elk jaar hebben we daar een item over, inderdaad. En dit jaar is dat niet anders. Maar vertel eens, wat is er anders?
1: Natuurlijk zijn, ik denk wel 60-70% van de braderiekramen herkenbaar van voorgaande jaren. Maar toch is het gelukt om een aantal hele nieuwe exploitanten, horeca-exploitanten, nee, horeca. Kermis, ook niet kermis, hoe heet die mensen? Kraam-exploitanten.
0: Ja.
1: Op het parcours te krijgen. Zijn nieuwe straatartiesten. We hebben dit jaar een kezentoernooi.
0: Een wat?
1: Kezen-toernooi.
0: Oh, dat is het de
1: kaartspel.
0: Ja, oh, ik dacht dat het zo'n mensen erg je niet...
1: Ja, soort. Ja, dat is het.
0: Oh, wel.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. We hebben dit jaar ledschermen aan het parcours staan. En we hebben dit jaar voor het eerst een jeugdcommissie.
0: Maar waarom even de jeugdcommissie vind ik ook belangrijk zometeen. Maar ledschermen?
1: Ja, ja. We zijn in de voorbereiding van Pinksterfeesten altijd heel erg druk bezig om van die enorme banners, reclamebanners, op bouwhekken te krijgen.
0: Ja.
1: Nou, dat is een enorme organisatie, want je moet inventariseren hoeveel doeken dat je hebt, hoeveel hekken dat je moet huren. Mm-hmm. Die moeten opgehaald of gebracht worden, die moeten erop. Je moet weten waar ergens dat ze gezet moeten worden. Je snapt dat niet zomaar een banner is en ik zet het ergens neer. Daar moet dus ook over nagedacht worden.
0: Is het
1: een
0: kostenbesparing wat dat betreft?
1: Het is tijdsbesparing.
0: Ja, oké. Okay. Ja, tijd is geld, hè.
1: Omdat iemand daar toch wel een hele dag mee bezig is, omdat in uren...
0: Maar dan komen de reclames op die LED-schermen, inderdaad. Ja. En komt er nog iets meer op?
1: Ja, ja, zeker. Want dat geeft ons ook de mogelijkheid om een breder publiek te attenderen. Stel dat er een forse wind is. Of dat er enorme stormopkomst is. Of dat er een kind kwijt is. Of dat er zakkenrollers
0: op het
1: parcours zijn.
0: Dat kan op het scherm getoond worden, inderdaad.
1: Of een ambulance op het parcours moet komen. Dat soort dingen kunnen we interactief veel sneller regelen op zo'n scherm.
0: En als er iets bijvoorbeeld het darttoernooi begint op de tweede Pinksterdag. Ja. Dat je dan van tevoren zegt, jongens, over een half uurtje pijlen gooien.
1: Nou ja, bedaar. Precies. Of op dat en dat podium begint over een half uur die artiest. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat zijn dus dingen die voor ons als organisatie fijner zijn aan een breder publiek.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kenbaar te maken op dat moment.
0: En dan had je net over het jeugdcommissie.
1: Ja, we hebben al in de afgelopen jaren gemerkt dat een aantal van kinderen van onze leden het mooi vinden om bij een aantal activiteiten erbij te zijn en mee te lopen met vader of moeder. En toen dacht ik vorig jaar, als die dat al zo leuk vinden, misschien zijn er al meer jeugdigen die het leuk vinden en die misschien van ons kunnen leren hoe het is om ergens organisatorisch aan mee te werken.
0: Maar andersom denk ik ook, want je ziet de inzichten van de jeugd in dat ding.
1: En een van de meest grappige dingen is, ik heb wij als organisatie hebben flyers verspreid op scholen.
0: Ja.
1: Er hebben vier jongens op gereageerd. Van, god, dat lijkt me wel leuk om het eerste jaar mee op te starten. En ben benieuwd wat we kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: En al tijdens de eerste vergadering is daar iets uitgekomen. Ik denk van, nou ja, daar zijn wij als volwassenen natuurlijk nooit opgekomen.
0: Wat dan?
1: Wat wij doen is op school een letterkaart uitdelen. Zodat kinderen als een soort van quizje langs een aantal kramen kunnen gaan om letters te gaan halen.
0: Ja.
1: En met die letters moeten ze dan een woord vormen. En als ruil daarvoor krijgen ze een klein portemonneetje waarin wat kermismuntjes zitten. Dat is een sponsoring. Om de kermis iets goedkoper te kunnen maken.
0: Ja.
1: En een van die jongens die zei van, als we nou geen letters doen, maar stempels. Want de kinderen van groep 3 en 4... die kunnen misschien van die letters, die 5 of 6 letters, nog geen woordjes maken.
0: Ja.
1: En een stempel kan iedereen halen. En dan weet je ook dat ze het niet overgeschreven hebben van een broertje of zusje.
0: Ja.
1: Of vriendje of vriendinnetje.
0: Oké. Okay.
1: Dus en dat hebben we dit jaar ingevoerd.
0: Oké,
1: dus,
0: stempels in plaats van letters.
1: Heel grappig, ja.
0: Oké, maar zijn er ook bijvoorbeeld dingetjes van activiteiten waarvan je zegt van, nou, dat hebben hun bedacht en daar hadden wij ook niet op kunnen komen. Echt activiteiten. Die zeggen van, dat is voor de kinderen extra leuk.
1: Nee, niet bedacht. We gaan ze wel inzetten voor een aantal leuke dingen die zij als kind gewoon kunnen doen. Ik bedoel, het uitdelen van die stempelkaarten op school, dat laten we nou natuurlijk aan de jeugd.
0: Aan de jeugd over, oké. Maar dan wordt het misschien in de toekomst misschien uitgebreid met ook activiteiten?
1: Ja, dat kan. Dat kan. We laten ze vrij om te spuien en met ideeën te komen.
0: Nu doe jij dit al voor de zoveelste keer. Ja. Ik bedoel, het is misschien ook een jubileum dat eraan komt of zo.
1: Nee,
0: nog niet. Maar oké, maar jij hebt natuurlijk het een en ander al meegemaakt aan Pinksterfeest. Wat is nou bij deze editie waarvan jij zegt, ja, daar kijk ik wel naar uit?
1: Ja, het blijven toch de straatartiesten.
0: Ja?
1: De interactie met.
0: Ja, ik vond die badkuip met die zeemeerman vond ik wel heel bijzonder. Ja, Robby, dit wil. Ja.
2: Ja, ik dacht, ik laat jullie lekker in gang gaan. Maar dit, jongens,
1: ja,
2: dat was
1: hilarisch.
0: Het was hilarisch. Het was LHBKT+, query, weet ik veel wat, was het ook alweer een beetje. Want ik vond het van alles. Het was lachwekkend.
1: Het was een badkuip. Op een aanhanger.
0: Ja.
1: En die man die staat daar in een
0: hoekje.
1: En boven hem komt een douche uit. En die staat zich in te zepen met bellen overal rond hem heen. terwijl die door het publiek heen getrokken wordt. En zijn attitude en houding.
0: Ja, hij was goed gebekt.
1: En het meezingen. Het was alles om daaromheen, rond die artiest. Dat klopte.
2: Was hij een drag, zeg maar?
1: Ja. Nee, zeker niet.
0: Nee, jawel, was een soort van drag. Wel. Nee, liepen trouwens ook wel overigens over drag queens. Die liepen ook over het parcours.
1: Die hadden
0: ook
1: twee. Ja.
0: Maar de straatartiesten.
1: Weer andere. Ja, zeker.
0: En weet je al wat of niet?
1: Ja, zeker weet ik dat. En ben je nieuwsgierig? Dan ga je naar pinksterfeestennisterode.nl.
0: Ja.
1: Daarop staan de artiesten. Of je wacht heel eventjes tot het woensdag is.
0: Ja.
1: Want dan valt ook bij jou de Pinksterkrant weer in de brievenbus.
0: Ja.
1: En daarin.
0: Waar komt die trouwens? Komt die in Bergenhezen? Oké, en niet in Oss dan helaas?
1: Nee.
0: Dus die moeten naar de website toch gaan?
1: Dat is een oplage van 6.000.
0: Oeh, zo. Ja. Oké. En daar staat alle informatie in over de Pinksterfeesten. Hoe laat begint de eerste activiteit van Pinksterfeesten 2026?
1: Die begint op zaterdag om 17:45 met de Pinksterloop.
0: S'avonds. Oké.
1: En dan kunnen de kinderen beginnen met hun 1 of 5 kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Daarna de wat oudere kinderen en daarna starten de volwassenen. En dat doen we in samenwerking met AV Oss.
0: Ja.
1: En dat is onderdeel van een groter geheel, zodat mensen tijden kunnen neerzetten die voor hun eigen records belangrijk zijn.
0: Meer informatie op www.pinksterfeestennisterode.nl. Je kunt er ook niet omheen, want volgens mij staan er weer allemaal van die grote spandoeken langs de wegen.
1: Sinds woensdagavond weer. Ja.
0: Pinksterfeestennisterode.nl, daar moet je terecht zijn. En dat.
1: Klopt, ja.
0: Nou, goed, zometeen. We hadden het over drag queens en zo. Weet je wie ik echt serieus, en dan bedoel ik echt met alle respect, wie ik echt drag queen zie zijn?
1: Nou, Fred van Leer.
0: Nee, Leon van der Heijden.
1: Oh, echt?
0: Die zou dat volgens mij best graaf kunnen doen.
1: Oké, dan moet ik even een slag maken.
0: Ik heb het over chef Leon.
3: Pas op!
0: Ja, chef.
3: Eet de pan!
0: Eet de pan!
3: Is dat zout of is dat suiker?
0: Nee.
3: Wie weet het?

zou hij misschien als drag queen ook wel kunnen doen eigenlijk. Zometeen gaan we hem bellen met een nieuw recept. Het haalt er wat moeite mee. We moesten eerst één recept, dan moesten we weer intrekken, moesten we weer een ander recept. Nou, wat we gaan koken, geen idee. We horen het zometeen.

0: Armin van Buren samen met Marco Passato kijken hoe het danst. Dan gaan we verder met de volgende man. Je bent trouwens niet in Nederland, geloof ik, of wel, beste Leon?
1: Nee, ik zit in Knokke.
0: In België?
1: Ja, België, plaatsje Knokke, hijst aan de kust.
0: Oké, lekker. Lekker weekendje vieren. Goh, heerlijk. Ik zal eerst even starten met het officiële gedeelte, goed?
1: Ja, prima. Linda,

0: het is weer zaterdagochtend. Het is 10:45 geweest. En dat betekent dat we altijd weer even contact zoeken met Leon. Leon, u was een beetje onrustig gisteren.
1: Ik kreeg het niet helemaal voor elkaar om op afstand mijn documenten te openen. Dus heb ik een van mijn kokelenleden gemaild van... joh, stuur me even de recepten van afgelopen week.
0: Ja.
1: En dan... is gelukt. En dat dacht ik eerst die aardbeien te doen, maar die kon hij niet vinden. Dus ik heb nu maar het hoofdgerecht genomen met de zeebaars.
0: Ik vind het goed. We wisten er gewoon heel snel af. Moet ik wel even speciaal voor de winkel, maar dat komt wel goed. Vertel, wat hebben we nodig? Zeebaars, denk ik?
1: Nou, in dit geval, het recept is voor 10 personen. Dus je snapt wel dat je dat gaat verkleinen of vergroten. Ligt aan hoeveel mensen je bent.
0: Ja.
1: Maar als het lukt, 5 kleine geschubde en uitgehaalde zeebaarzen. Mm-hmm. Je moet rekenen dat je een hele zeebaars hebt die dan geschubd en leeggehaald is. Mm-hmm. Dat je de helft kwijt bent aan kop en graten.
0: Oh.
1: Dus als zo'n beestje 500 gram zou wegen, dan hou je 250 gram filetvlees over.
0: Jezus! Dat is wel...
1: Ja, daarom is het zo duur.
0: Ja, mag ik zeggen.
1: In ieder geval, die heb je nodig. Peper en zout en tarwebloem om hem eventjes licht te bloemen. En de olijfolie om hem mooi in te kleuren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die vlees zijn natuurlijk in no time klaar. Dus je kunt kiezen of doe je het helemaal op het einde. Of je doet het van tevoren om rust te houden. En dat je gewoon kleur aan beide kanten geeft meteen uit de pan. En dan kun je hem naderhand nog eventjes in de oven sturen op 70 graden. En dan heb je al je componenten... bij elkaar. Dat is zo zou ik dan werken als je een grotere groep hebt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Je doet er asperges bij. In dit geval 1,5 kilo geschilde asperges.
0: Oh.
1: Die worden gegaard in een bouillon die je trekt van de schillen. Wat roomboter, een klein beetje witte peper, 2 folieschillen, 10 gram suiker, 12 gram zout.
0: Ja.
1: Is op 2 liter water, hè. Dus denk niet van jeetje hoeveel zout, maar dat heb je even nodig.
0: Ja.
1: Dan ga je ook wenkellinten maken. Dan houdt in dat je rauwe venkel heel dun schaaft op een mandoline of op een snijmachine, wat mogelijk is.
0: Ja.
1: Maar zo dun mogelijk.
0: Ja.
1: Die maak je aan met citroensap, olijfolie, peper en zout. En dan leg je gewoon lekker in de koeling, dat het gewoon krokant blijft.
0: Mm-hmm.
1: Een saus van waterkers. Mocht je die niet aan kunnen komen, is met basilicum, verse basilicumblad ook heel mooi te maken. Je hebt je visbouillon getrokken, je hebt 400 milliliter over. Daar doe je 1,5 deciliter slagroom bij. Een deciliter witte wijn,
0: ja.
1: De waterkers, 2 bossen of 1 bos basilicum,
0: ja.
1: 4 gram zout tot nootmuskaat en met roomboter en bloem maak je een roux. Dus dat is zeg maar het smelten van de roomboter en daar de bloem bij doen en dat rustig aan op een klein pitje garen. Dan laat je koud worden en dan kun je zeg maar die bouillon mee binden.
0: Oké.
1: Okay. Nou. Als je zegt van fileren, dat vind ik eigenlijk geen ding. Dan vraag je gewoon aan je visleverancier van... ja, fileer dat voor mij alsjeblieft.
0: Ja.
1: Maar geef me wel dus wat gaten mee, wat ik de bouillon van kan trekken.
0: Ja, oké. Okay, dus dan moet je wel... Ja, mis je dat inderdaad. Oké, okay, duidelijk. Lekker.
1: Nou, ik heb de foto erbij gestuurd hoe het eruit kan komen te zien.
0: Ja, ik...
1: Het recept wat ik hier niet in bij heb zitten, maar dat krijg je de volgende keer wel...
0: Mm-hmm.
1: is zeg maar de mousseline met olijfolie en citroensap. En mousseline is zeg maar een hele zachte, luchtige aardappelpuree.
0: Oké. Ja, ik zal even de foto...
1: krijg je de volgende keer van me.
0: Ik zal even de foto laten zien aan Anker en Roby. Ja. Dit is de foto.
2: Oh, super. Ja,
0: lekker.
2: Ik ben tegenwoordig helemaal...
1: Als ik er naar kijk, krijg ik weer honger.
0: Ja,
2: begrijpen. Ik ben tegenwoordig helemaal in toeren. Ik ben tegenwoordig helemaal into de groene asperges grillen met wat olijfolie en wat zout.
3: Oh, heerlijk.
0: Oh, jongens.
2: Kijk, het water
1: prima.
2: Loopt
1: dat
2: al in.
1: Dat is ook heel mooi lekker, maar zeker pak nu ook de witte asperges erbij, want die is volop in het seizoen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Combineer dat.
0: Nou, beste Leon, je bent een knokker dus, je bent een familieweekendje daar aan doen. Ben je al aan het strand geweest? Heb je al een pootje gebaat?
1: We zijn zeker aan het strand geweest en we gaan daar weer terug... Ik ga kijken of het op waag om de zee in te gaan.
2: Ja. Nou.
1: Dat zal nog wel fris zijn.
2: Pas op voor de kwallen.
1: Ja, nou, die kom je overal tegen.
0: Ik wens jou een fijn weekend, beste Leon.
1: Ja, dankjewel. Groetjes.
2: Fijn weekend, dankjewel.
4: Dit is zo lekker. Lekker eten in de ether.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
2: Uw glimlach, onze zorg.
0: Dit is MFM. MFM.
2: Orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkendorphees.nl of kom langs.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is de Dennis Mooij
8: van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

0: Dat was dan de bandnaam van deze groep, zeg maar. Always There. Maar ze waren niet incognito. Dat is namelijk Jocelyn Brown, die natuurlijk als voor lady.
1: Oh.
0: Voorvrouw, noem je dat zo? Voorvrouw. Dat klinkt raar. Kijk, want je hebt wel een voorman van een band, zeg maar.
1: Je hebt in België ook bijvrouwen, maar dat is dan weer iets anders.
0: Wat zijn bijvrouwen dan?
1: Minnaressen. Matresses.
0: Waarom klinkt dat dan als matras? Ik vind dat zo raar. Dat is ook weer
1: een andere
0: ik ben graag een matras. Ja. Het Gooise matras dat bestaat natuurlijk wel dan. Dus het klopt dan wel weer een beetje. Hè?
1: Ja.
0: Maar dan in België. Goed. Goedemorgen. Raar dit gesprek trouwens. Het is 9 mei, het is zaterdagochtend, de zon schijnt, de vlaggen wapperen hier lekker. Het waait wel een beetje, hè?
1: Ik heb nog ineens zo'n leuk Belgisch woord.
0: Een
1: receptioniste, weet je hoe dat die heet?
0: Nou gaat het komen, hoor.
1: Onthaaldame.
2: Oh, dat vind ik heerlijk.
0: Nou, een onthaaldame.
2: Maar jongens, we hebben nou zo meteen toch geen koor vandaag?
0: Ja.
2: Kunnen we niet Belgisch woord doen?
0: Ja, dat zou ook.
1: Ja, dat hebben we net gehad. Meer ken ik er ook niet.
0: Oké. Wat gaan we dit uur doen trouwens, Anke?
2: Nou,
0: zin is
2: iets.
0: Nou ja, ik zat te denken, dat had ik straks al gezegd, dat we misschien eventjes gewoon op de Bonnefoy de mensen van Nothing Else Matters bellen.
1: Die kunnen we wel zeker
0: bellen. Die zitten er helemaal niet op te wachten. Want die zijn natuurlijk op dit moment helemaal gestrest en die zijn in de voorbereiding voor vanavond. Dat weet ik 100% zeker. Ze zijn aan het soundchecken en weet ik wat allemaal. En wij kunnen gewoon lekker er tussendoor jakken.
2: Zeker. Toch? Wij zijn de rust zelf voor hun.
1: Dus een aantal telefoonnummers van de leden.
0: Ja, dus ik
1: kunnen
0: ook.
1: We wel wat mensen bellen.
0: Ik wil graag een rustig persoon van die band bellen. Eefje.
1: Hebben we die?
0: Ja, Eefje. Die is altijd redelijk rustig, toch? Of niet?
1: Nou, ik denk dat de meningen verschillen.
0: Ja, dat denk ik ook. Het was ook een beetje cynisch wat eruit kwam. We gaan het zo meteen bellen. Nothing Else Matters vanavond het Benefietconcert. Maar eerst eventjes de derde uur inluiden, dames. Goedemorgen, dames. Dit is het Goedemorgen Café.

0: 89 Degrees hoorde je hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café hier op MFM. Het is zaterdagochtend, het is 9 mei en ik weet niet of dat je het straks een stukje hebt gehoord, Anke, terwijl je aan het opstaan was. Maar Roy vertelde wat haar hoogtepunt van afgelopen week was.
1: Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Dat was de hoogtepunt van de week. Resume.
0: Bingo.
1: Bingo.
0: Bingo.
1: Het was leuk. Ik denk dat het heel grappig is.
0: Ja, maar ze deden nummertjes ervoor. Je deed de nummertjes of deed je de prijzen?
1: Nummer 8.
0: Kun je dat even gewoon nu?
1: Ja, okay. Nummer 12. Ik herhaal nummer 12.
0: Ja, dit is wel een professional.
1: Ik weet het. Ik heb het ook een keer mogen doen als gastspreker. Ja, dat is leuk. Dat was voor een benefiet.
2: Had je prijs gewonnen?
1: Nee, ik was degene die ook de nummertjes afriep.
2: Maar dat kun je ook als prijs winnen of zo.
1: Nee. Ik was werkelijk gevraagd
0: om dat
1: te komen doen.
0: Ja, maar waarom word je überhaupt gevraagd voor een bingo?
1: Het was een bingo met de opbrengst voor iemand die...
0: Oh zo.
1: Die volgens mij ging die... hoe heet die berg in Frankrijk?
0: De
1: Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: Ging lopen.
0: Ja, oké. Okay. Lopen?
1: Wauw. Lopen in plaats van fietsen.
0: Fietsen. Oké, okay, waarom ben jij gevraagd voor bingo?
2: Dat is heel wat minder spectaculair. Ik zit bij de personeelsvereniging en ik was er.
0: Serieus? Ja. Dus met de personeelsvereniging hebben jullie een uitje gehad en jullie hebben bingo gespeeld?
2: Ja, nee, we hebben zo'n heel grote buitendienst, dus die mensen komen nooit. Dus dan doen we maar online bingo, zodat ze wel een keertje komen.
0: Dus wacht even, je denkt mensen naar je toe te halen om door middel van bingo spelen?
2: Ja, als je het kan winnen, die mensen bij ons, die zijn er echt als kippen bij. Je moet niet weten. Echt, maakt niet uit wat je neerzet.
0: Maar even bingo.
2: Ja, je hebt hier zo negatieve gevoelens over.
0: Ik vind het zo, ja.
2: Wil je daarover praten?
0: Nee.
2: Waarom doe je dat dan?
1: Was dat woensdag?
2: Nee, was donderdag.
1: Oh, oké. Okay. Ik ken toevallig iemand...
0: Die ook al bingo speelt. Is er een bingo-pandemie bezig?
1: Woensdag naar een bingo-avond.
0: Ja. Zullen wij een keertje bingo doen met de radioshow?
2: Ja.
1: Is leuk.
0: Dan wil ik een leuke prijs uitdelen. En als je dan zelf je bingo-kaart hebt gemaakt... dat je dan in kunt en je bingo dat je inbelt...
2: Ja.
0: Ik vind dit wel een gigant, want het is schijnbaar een pandemie, de bingo.
1: Ja, dat weet ik niet. Je maakt het al meteen heel groot.
2: Ja, ik hoor enthousiasme uit jouw kant.
0: Ik ben voor.
1: Ja, ik hoor het.
2: En dat is voor iemand die zoveel problemen heeft met bingo.
0: Ik
1: zou zeggen, werk het uit.
0: Ik ga eerst even vanaf dat ik die nummertjes kan uitspreken. Is misschien wel.
1: Oh, okay.
0: Want ik... Nummer 8.
2: Nog een keer.
1: Nee, je moet het wel... Geïnspireerd zeggen hoor.
0: Nummer 8.
1: Ja, want zo? Kijk, dat was dan valt men in slaap.
0: Dit gesprek gaat echt helemaal nergens over.
1: En je moet ook voorkomen dat mensen zeggen... maar ze zei toch nee, hè, in plaats van hey, hè. Dus je moet het goed articuleren.
0: Jezus.
1: Anders krijg je daar discussies over.
0: Zal ik verder gaan met de muziek of niet?
2: Zet de muziek maar op.
1: Ja, maar ik wil maar zeggen dat het toch wel iets is waar je over na moet denken.
0: Inderdaad.
1: Het heeft inhoud.
0: Ja. Was het niet het 9 of de 6 uitspreek? Omdat ik het balletje verkeerd omgedraaid heb.
1: Ook.
0: Kan ook nog.
2: Zullen we gewoon band op gaan zetten, jongens?
0: Muziek.
3: Ja. Vandaag doe ik wat anders met mijn haar.
0: Jezus, dit zeg ik, jongens.
3: Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Guetta en Afrojack. En die hebben samen toen destijds dat nummer gemaakt. En dat was hartstikke leuk. En het was de eerste keer sinds 15 of 20 jaar... dat ze met z'n drieën echt tegelijkertijd op het podium stonden. Dat was wel een dingetje, zeg maar. Het was Afrojack ook wel heel erg blij mee. Want die is natuurlijk ietsjes minder in de spotlight geweest. En door dit was hij weer helemaal terug, zeg maar.
1: Mooi.
0: Ja. Nou, dat dus.
1: Ja, leuk.
0: Het is 4:05. Anke, dit is wel, hoe is dat om in aan de zijlijn te staan en te kijken hoe Robbie het doet?
1: Het nieuws wil je zeggen. Ja, goed.
0: Ja? Ja hoor. Toch wel?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, nou leer je alleen maar door het vaak te doen.
0: Ja, nou, oké.
1: Okay, tipje dus, hier, tipje daar.
0: Roy, heb jij inderdaad nog wat nieuwsberichten die je zegt van...
1: Ik heb weer wat nieuws, ja.
0: Ja, iets anders dan...
1: Ik heb er wat anders in gegooid.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Tipje van de sluier?
1: Oh, ik heb een bus die belandt op zijn kop in een weiland bij Nistelrode.
0: Oh, dat moeten we niet hebben. Maar goed, het is al gebeurd, dus dat. We horen er straks meer over. Toch? Ja. Ik druk op de knop en druk nog een keer. Nou, twee keer op de knop. Dit vind ik zo leuk, nummer. Samen met die film. Hartstikke leuk. Het is trouwens wel een cover, trouwens. Dat is niet origineel. Maar het klinkt wel echt leuk. Hier is de Car Wash.

Sia Chip Drills hoorde hier op MFM tijdens het Goedemorgen. Wel leuk om te vermelden. Pas geleden moest Sia optreden op het heel groot dancefestival in Amerika, Miami. En daar trad ze op tegelijkertijd samen met David

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Mijn naam is Roy de Haas. Een bus belandt op zijn kant in het weiland bij Nistelrode. Op de A50 bij Nistelrode is zaterdagochtend een bus van de weg geraakt en op zijn kant in een weiland terechtgekomen. Dat gebeurde in de richting van Nijmegen. De bestuurder reed door een nog onbekende oorzaak van de weg, ging door een omheining en sloeg over de kop. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en het verkeer had verder eigenlijk weinig last van dit ongeluk. Uders College haalt bijna 12.000 euro op. Leerlingen van het Uders College hebben bijna 12.000 euro opgehaald voor Stichting Het Vergeten Kind. Ze fietsten daarvoor van Uden naar Maastricht en weer terug. Na een tocht van in totaal zo'n 280 kilometer werden de leerlingen vrijdag feestelijk onthaald op school. Besluit opvang Engelen is uitgesteld. De gemeenteraad van Den Bosch praat pas in september over de mogelijke opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in Engelen. Dat besluit is uitgesteld vanwege extra informatiebijeenkomsten en gesprekken met bewoners. Er waren de afgelopen weken meerdere protesten tegen de plannen. Dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of via de DTV-app.
9: DTV weer.
10: Vanochtend is het op de meeste plaatsen veel zon. In het noorden is het meer bewolking. Het blijft droog. En vanmiddag is vooral in het noorden bewolking. Elders schijnt de zon ook. Het is vrij warm met een maximumtemperatuur van 18 in het noorden, 18 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond zijn er eerst nog wat zonnige perioden en blijft het droog. Komende nacht, dan daalt het kwik naar ongeveer 11 graden hier aan in het zuiden. Blijft het ook droog. Morgenochtend zijn er ook zonnige perioden en blijft het weer droog. Dat is ook belangrijk om te weten. Morgenmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt er op sommige plekken toch wel wat bewolking voor. Maar let goed op, Anke. Jij gaat barbecuen, toch, of niet?
11: Zeker.
10: Ja. Het blijft morgen droog.
11: Goed.
10: De temperaturen lopen uiteen van 12 graden aan de Wadden tot ongeveer 21. Nou ja.
11: Mooi.
10: Heerlijk. Toch?
11: Ja, zeker.
10: Ja, wou ik zeggen 21 graden in het zuidoosten. En morgenavond kan er in het zuiden
11: Nou ja, het is morgenavond.
10: Morgenavond, ze kan er in het zuiden mogelijk een enkele bui voorkomen. Elders, dan blijft het gewoon droog.
11: En het regent pas als het regent, hè?
10: Ja,
11: dat is waar.
10: Dat is waarheid.
11: Dat je anders binnen moet blijven. Als je denkt, er wordt regen voorspeld en dat er gewoon geen regen
10: komt. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ook zo. Dit is het weekendweerbericht. En we gaan kijken, staan de files al op de snelwegen? De ANWB, die weet het.
12: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat net geen 50 kilometer file verspreid over het land. Er staan vooral files in de regio Utrecht door werkzaamheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen heb je een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Ook een kwartier extra. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er 20 minuten langer over. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
7: MFM.

0: Rosa en Magnetic. En als je zeg maar in Knokken zit bijvoorbeeld en een of andere beachtent, dan is dit de muziek die je zeg maar hoort dan, hè?
1: Ja.
0: Kom er even niet uit, maar dit is de muziek die je dan, dit soort muziek hoort er op de achtergrond dan in zo'n strandtent zijn.
1: Ja, nou ja, iedereen heeft zijn ding.
0: Ja, toch? Ja, althans, ik heb dit wel van die muziekjes gehoord, zeg maar. Anke, jij zit mij nou aan te kijken van...
1: Ja, dat.
0: Ja. Dan het volgende, want jij hebt natuurlijk het nieuws een beetje doorgenomen van de regio. Maar ik heb ook het nieuws een beetje zitten spitten van afgelopen week. Van wat is nou echt nieuws wat er nog bij bleef hangen, zeg maar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Schaik, daar hadden ze een boom.
1: Oh.
0: En die boom was duidelijk rot en dat moest verwijderd worden. Maar nu is er dus een probleempje. Er is een bijennest, heeft zich daarin genesteld. Dus kunnen ze die boom niet omkappen. Want dat schijnbaar beschermd was. Als er een bijennest daar zit, dan moet je dat niet in de dwars zitten of zo.
1: Weet ik
0: eigenlijk niet. Volgens mij, zo'n nest inderdaad, die willen ze graag behouden natuurlijk. Hè?
1: Kunnen ze dan in een imker of zo laten komen die dan bij je meeneemt?
0: Klopt, maar goed, die boom, die monumentale knotlinde, die kan dus nog niet weg. Die knotlinde, ja.
1: Oké.
0: En het was natuurlijk de maand april, die is voorbij.
1: Ja.
0: Het was de droogste maand ooit ever gemeten door het... door, in ieder geval gemeten door het waterschap Maas en A. Of A en Maas. Ja, dat dus. Maar het schijnt een beetje mee te vallen. Want in mei hadden we wat meer vocht schijnbaar uit de hemel gekregen.
1: Oké.
0: Toch?
2: Nu mei?
0: Ja,
2: nu mei?
0: Ja, deze
2: mei. Het is toch nog maar 8-9 dagen oud.
0: Ja, maar schijnbaar is het vochtiger volgens... de mensen.
2: Nu dus al vochtig als dat april was.
0: Ja.
2: Nou, dat geloof ik wel. Dat is al wel teen tanden gevallen.
0: Nou, en verder is de Rien Weideven, die baalt een beetje.
2: Omdat?
0: Dat is de wethouder van Bernese. Is hij nog steeds wethouder trouwens?
2: Nee, niet meer.
0: Nee, maar was dan wethouder. Ja. Maar die baalt een beetje. Want het elektriciteitsnet raakt een beetje vol in Bernese. En dat betekent dat laadpalen... Het duurt eventjes voordat je een laadpaal kunt krijgen... als je die wil aanvragen, ja of nee.
2: Oké, toevallig bij ons in de straat is er de afgelopen 2 weken eentje geplaatst.
0: Dus even kijken, want ze aanvragen voor extra laadpalen in de gemeente Bernese blokkeren we op dit moment.
2: Oké.
0: Dus dat, ja. En verder is, je hebt misschien al meegekregen, Ali B. Zo is het natuurlijk landelijk nieuws geweest. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik stiekem heb gelachen. Ja, de zaak is natuurlijk diep triest. Maar het feit dat hij dus in hoger beroep gaat, hij had 2 jaar en bam, hij krijgt 3 jaar. Ja. Vind ik stiekem leuk. En dan gaat hij in cassatie, geloof ik.
2: Ja.
0: Ja, dat is 4 jaar?
2: Ik weet het niet. Ik vind hem ook niet sympathiek.
0: Nee, dat
2: is dan ook...
0: Zijn hele houding is negatief. Ja. Weet je, ik heb het even samengevat. Is dat goed?
2: Nou, ja, ik ben

0: Ja.
1: Dus gooi die glazen vol. Ja. Zing dan met me mee. De wereld draait maar door van de polder tot aan de zee. Dat gaat wel lukken, toch?
0: Ja.
1: Nou, met z'n allen zo meteen, hè?
0: Even proberen
1: zo meteen, hè? Nou, even de finale dan nou, hè? Even met z'n allen, hè? Daar gaat ie. Dus gooi die

0: Get on your feet and go, ja, Stefan, hoorde je hier op MVM. Wat ik dan leuk vind, typisch dat het dan ook weer bij jou gebeurt. Ik ben jouw ICT-les aan het geven. En ik heb vroeger ook bij bejaarden heb ik ook ICT-les gegeven. Het voelt eigenlijk zo op dezelfde.
1: Voel je verschil?
0: Ik weet nog dat de belangrijkste les die ik toen destijds de wat oudere medemensen heb bijgebracht is van zodra er geen rook uitkomt, is het allemaal in orde.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik zag bij jou, want ik zag echt bij die mensen echt totale paniek. Wat moet ik doen? Je moet op de computer aanzetten, dat soort dingen. Maar dat zag ik bij jou dan weer niet.
1: Nee, ik heb een soort van berusting.
0: Maar jij had het probleem met Facebook.
1: Ja, ik was gehackt.
0: Ja.
1: Heel fijn, dankjewel daarvoor.
0: Ja.
1: En op mijn computer heb ik mijn wachtwoord kunnen resetten. Want dat is dan hetgeen wat je moet doen.
0: Ja.
1: En op mijn telefoon niet. Want dan heb ik een tweede...
0: Een authenticatiecode accepteren, Bing.
1: Dan krijg ik de melding, ga naar je authenticatiecode toe.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, waar?
0: Waar dan? Ja.
1: Waar dan? En die krijg ik niet. En die kan ik ook nergens vinden.
0: Authenticatie-app moet je dat hebben dan waarschijnlijk. Ja, dat kan ook nog.
1: Waar
0: kan
1: zit ook. Die?
0: Ja, hè?
2: En moet je er eentje...
0: Die moet je even downloaden.
2: Of
0: nou.
2: Het kan dus ook zijn dat hij hem dus op een ander apparaat dus gooit. Inderdaad, zoals jij net aan het uitleggen was. Ja. Als je Facebook op je computer open hebt staan. Of heb jij Instagram? Ja. Dat hij hem op Instagram doet.
0: Echt waar? Anke is echt al 2 minuten geleden uitgecheckt. Ja. Die heeft dus... Ja, het zal wel.
2: Ja,
0: toch?
1: Het is heel makkelijk. Dus ik blijf na de uitzending graag nog even...
0: Oh ja.
1: 3 minuten.
0: Oh, nu wel.
1: Het is blijkbaar heel makkelijk. Dus dan laat ik me graag zien jullie inspireren.
0: Dat is het goede woord. Ik heb even al uw ICT-vragen. De NOBB doet dat ook trouwens. 1 keer in de zoveel tijd hebben ze zo'n inloop...
2: ICT-café.
0: Ja, ICT-café.
1: Ja.
0: Dan kun je daar je vragen erop.
1: Ik had me al berust dat ik het op mijn telefoon niet meer had.
0: Ik had van de week de mail...
1: Ik kreeg ook wel ineens uren vrij. Zo,
2: is echt gezond voor je, zeg maar, mentaal eigenlijk, hoor.
0: Ik kreeg van de week een mailtje. Ik heb er maar meteen op gereageerd. Het was een prins uit Egypte.
1: Oh, echt? Ja.
0: En die had 8 miljoen klaar liggen voor mij. Ik hoefde alleen maar op die link te klikken.
1: Nou,
0: meteen gedaan.
1: Wow, ja.
0: Meteen gedaan.
1: Ja.
0: Dus dat. Het is 9:49. Gaan we nog...
1: Zeker naar NEM bellen nog.
0: Oh, ja, nu?
1: Ja, NEM.
0: Ja. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ik was vergeten.
1: Wat had je nog willen doen dan?
0: Eigenlijk gewoon afsluiten, 2 platen achter elkaar.
2: Nee, dat kan niet.
0: Nee, oké, ik hoor dat het niet kan.
1: Precies nog even tijd om de NEM te bellen.
2: Ja, hoogtepunt van de dag.
1: We doen het vast even introduceren. NEM staat voor Nothing Else Matters. Voor diegene die dat heel... Die anderhalve persoon in Os en omstreken die dat niet weten. Vanavond is er in de pas een benefietconcert. Wat georganiseerd wordt door een band, Coincidental.
0: Ja.
1: Wij zijn een beetje vriend van Coincidental.
0: Ja, zijn we wel een beetje, toch?
1: Dus wij willen heel graag hun benefietconcert promoten. En dat gaat dit jaar gaat het geld. Alles wat ze ophalen, onder andere de entree voor NEM voor vanavond naar de wensambulance.
0: Ja, wensambulance. Dan moet ik even kijken. Daar gaat nog steeds over. Kom op.
1: Ja, je zei het daar straks al. Die zijn natuurlijk hartstikke
0: druk met bezig.
1: Opbouwen. En misschien hebben ze wel een gezamenlijke lunch. Om en een of ander.
2: We bellen ze op de bonnen voor je.
0: Ja, zo. Ja. Ik heb er al een reserve nummer klaarstaan. Hij blijft overgaan natuurlijk.
2: Ja, ik ben er bang voor.
0: Ik ook. Zullen we...
2: Een reserve nummer.
0: Dit was Eve die probeerde te bellen. Zullen we dan Jan proberen te bellen?
1: Ja, dat is goed.
0: Jan 06. Ja. Praat maar even vol, dankjewel. Okay.
1: Piep, piep, piep. ik zou even naar de website van hun moeten gaan. Ja. Om te kijken welke bandjes dat er zijn. Want die heb ik dan weer natuurlijk niet in op mijn netvlies staan.
2: Weet je wel waar het concert is dan?
1: Het is in Hees, in de Pas.
2: In de Pas, oké.
0: In de Pas.
1: Nothing Else Matters, Hees. Okay.
0: Hallo?
3: Jan van der Wielen.
0: Ja, dag Jan, met Roy.
1: Jan. Hallo.
0: Hallo.
3: Hey,
0: de vrienden en Anke en Roy ook, de vriendjes van de radio.
3: Ik hoor het jongens.
0: Ja, even Jan.
3: En meisjes.
0: Ja, en meisjes inderdaad.
3: Ja.
0: Jan, we jou toch aan de lijn hebben per ongeluk.
1: Toevallig.
0: Ja. Toevallig. Hoe is het?
3: Ja, uitstekend.
0: Druk?
3: Druk in de voorbereiding voor vanavond natuurlijk.
0: Ja.
3: Hoewel ik net bij mijn zoon een neergestorte afzuigkap moest ophangen opnieuw.
0: Dat
3: gaat er gewoon door als vader zijn.
0: Dat gaat gewoon door.
1: Is er iets te doen dan vanavond?
3: Ja, NEM.
0: Nothing Else Matters. Nothing Else Matters.
1: Vanavond.
0: Is het al uitverkocht of niet?
3: Dat weet ik niet. We zitten wel lekker in de voorverkoop, Roy.
0: Ja, oké. Okay.
3: En ja, we hebben met de veiling ook al een mooi resultaat geboekt. Dus dat is altijd ter voorbereiding heel prettig.
0: Ja.
3: En ja, alles loopt tot op dit moment op rolletjes.
0: Okay.
3: Dan gaan we opbouwen, soundchecken enzovoort.
0: Okay.
3: En dan vanavond
0: los.
3: Knallen.
0: Ga je ben je nou al...
3: Hey, dat klinkt leuk.
0: Ja. ben je nu... Ja, ik zou zeggen, een nieuw nummer voor Coincidental. Maar even, je bent nu al onderweg naar Heesto of niet?
3: Nee, ik ben nu op weg naar huis om even geestelijk en mentaal voor te... Is hetzelfde, mentale, geestelijk.
0: Ja, mentaal en geestelijk, ja, dat kan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar in ieder geval... we zijn aan het voorbereiden natuurlijk. Vanmiddag om 3 uur staan we paraat.
0: Oké, waar kijk jij het meeste naar uit naar vanavond?
3: Vanavond, eerst is de uitdaging natuurlijk het NEM-lied, hè, Nothing Else Matters, ja. Wat we met verschillende leden uit de diverse bands gaan spelen.
0: Ja.
3: Dat is altijd een mooie ervaring. Ik mag vanavond ook weer meedoen, dus dat is leuk. En dan natuurlijk de gezelligheid en de opkomst, dat zijn de mooiste dingen.
0: Ja.
3: En wij zijn met Coincidental een soort 2.0 aan het doen,
0: ja.
3: Dus nieuwe nummers en zo presenteren.
0: Oh.
3: Dus ja, dat is altijd een leuke uitdaging.
0: Zit er nog spanning?
3: Vooral de lol met elkaar.
0: Oké, okay, zit er nog een beetje spanning in dat je bent zenuwachtig bent of niet?
3: Altijd de gezonde spanning.
0: Okay.
3: Maar dat heb jij waarschijnlijk ook ervaren. Of ervaar je dat op het moment dat je bij de radio aan de gang moet. Dat er toch altijd iets is van, hey, het is iets meer dan een gewoon zaterdagmiddag of zaterdag.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad.
1: Ik heb de website even bijgepakt, beste Jan. En ik zie dat jullie vanavond bijgestaan worden door Chapter 2, Mango, Chili, Hoax en Suara.
3: Ja, klopt.
1: Gaan die ook in die volgorde optreden? Of moeten we dat gewoon afwachten?
3: Nee, Hoax, ik weet dat Hoax het laatste is.
0: Ja.
3: Mango Chili zit er volgens mij voor. Dan zitten wij in chapter 2 en dan beginnen we met... God, hoe heet die? De eerste die je zei. Die jonge dame en een...
1: Nou ja,
3: ik kom even niet op de naam.
1: Ik heb chapter 2,
3: leeftijd.
1: Mango Chili, Hoax en Suara.
3: Ja, Suara die komt als eerste.
0: Ja, okay. Nou, wil je alles nalezen, dan kan het eventjes op www.nothingelsematters.nl. En graag naar vanavond
3: en,
0: komen.
3: Er kan nog steeds geboden worden op de veiling, hè?
0: Oh, okay.
3: Dat is alleen maar voor het goede doel.
0: De hulp.
3: Wensambulance, ja. Brabant.
0: De wensambulance, daar kun je terecht zijn. Jan, ik wens jou veel succes, veel plezier vanavond en we spreken elkaar snel.
3: Oké, dankjewel jullie.
0: Doei, doei, doei. Doei. Wij gaan afsluiten, want het is al bijna 12 uur. Dus bij deze bedankt. Misschien lukt het de volgende keer wel.
1: Wie weet.
0: Ja? Dus sterker nog, ik wilde eigenlijk Prins instarten, maar dat lukt dus niet.
1: We blijven het proberen.
0: Nee,
1: jij ook.
0: Ja. Gaan, nou, zullen we nog één keer door elkaar praten? 1, 2, 3. Ik wil daar even drie dingen doen.
4: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
7: Hop, gasten, op, flits, maar.
6: en DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
9: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
9: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoop het Lunette, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
9: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
2: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk, en dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht. Daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: FM.

0: en FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
3: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt De Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar De Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer files, behoorlijk wat voor een zaterdag. En dat is met name te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is de A2 dit weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. En daardoor staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf Culemborg. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier oponthoud. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Door omrijders is het extra druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. Ook 25 minuten oponthoud op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. En door grenscontrole ook een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
6: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
8: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
10: MFM Brabant.
0: Overal.
10: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
13: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
14: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
15: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
16: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
17: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
12: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
18: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
10: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vandaag files, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar een kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een file tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging een half uur. En dat komt door een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Richting Zaandam zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Haarlem is de vertraging op de A10 zelf ook 20 minuten. Bij Utrecht een lange file op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Bij elkaar ongeveer een half uur vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Houd er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
12: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
13: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
14: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
15: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
16: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
17: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Daardoor vielen op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Blaricum en Muiden. Je hebt daar bijna een uur oponthoud. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Ook heel veel oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Ook bijna een uur. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. De werkzaamheden op de A2 veroorzaken veel extra reistijd van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, namelijk 20 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht is het daardoor ook extra druk tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd, daar ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: MFM Brabant.
7: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Het nieuws van 4 uur.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Peter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
0: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Helene de Geest van de ANWB. Er is vandaag veel vertraging door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging door de wegafsluiting daar. Op de A2 de andere kant op gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Geldermalsen is de vertraging nog wel een half uur. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Benelux 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 1 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Noorderloos en Werkendam ook 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
5: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
8: En bovendien, Hemelvaartsdag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Helene de Geest van de ANWB. Nog steeds veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 3 kwartier. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht ook een hele lange file. Tussen Lexmond en Nieuwegein 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A12 is ook dicht van Arnhem naar Den Haag. Bij Nieuwegein staat daardoor file. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is de hoofdrijbaan dicht en dat levert een lange file op tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Hou daar rekening met 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Door Al Negens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: Met DJ, maar zonder geklets. Dit is...

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Sprakeloos.
4: Sprakeloos.
3: Sprakeloos.
5: Met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.